En laten dat je wat is met de week iets echt op mij aan. Ik laat het een beetje kapot op mij aan. Goed, pak je jij dat je tot de appel jij aan. Zet je die saxe maar aan. Zet je die saxe maar aan.